0: that's a farm.
1: Check the farm.
2: I like this farm.
3: Kom, kijk wat uit die straat.